Dat was Ike Quebec met Heavy Soul, Brother Can You Spare a Dime, Old Man River, Blue and Sentimental en Like. Ike Quebec was geen grote vernieuwer, maar zijn grote, warme en diepe timbre was uniek. Een zwoelere vertolker van ballads hoor je zelden en Quebec was ook een vuige, maar evenwichtige bluesman. Martin Schouten zei in 1970 in het blad Jazzwereld dat de stijl van Quebec, ik citeer, vervuld is van een ontzagwekkende wereldsmart en junkwalm die mij de tranen over de wangen doen stromen. Bijna iedereen geniet nu wel van de toegankelijke soul jazz van Quebec, maar dat was vroeger, tijdens het treurige schisma tussen mainstream en piepknor, wel anders. In Nederland was het Hans Dulfer, wie anders, die eind jaren 60 het op zich nam Ike Quebec uit de mottenballen te halen. Dulfer noemde zijn band niet voor niets Heavy Soul Inc., naar de comebackplaat van Quebec op Blue Note. Het laatste blokje muziek neemt als eerste de bluesklassieker C.C. Rider op. Die verscheen op Easy Living, postuum verschenen in 1987. Op tenorsaxofoon Stanley Turrentine, trombone Benny Green, piano Sonny Clark, bas Milt Hinton en drums Art Blakey. Met recht een indrukwekkende line-up. Daarna Favela van het Bossa Nova album Soul Samba, uitgegeven in 1962. Op gitaar Kenny Burrell, Wendell Marshall bas, Willie Bobo drums en Gavin Massot op percussie. We sluiten dan af met de ballad Born to be Blue. Quebec speelde mee op een sessie van gitarist Grant Green in 1962. De plaat verscheen in 1985. Op piano Sonny Clark, bas Sam Jones en drums Louis Hayes. Hier is Born to be Blue.

Dat was Ike Quebec met C.C. Ryder, Favela en Born to be Blue. En dat was dan weer Groove and Grease voor vandaag. Ons programma over Classic Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Ruiz. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Ken Vos.
1: Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio.

0: Frans van Schossi hoorde je als opener van de nieuwe Jazz Not Jazz. Het wekelijkse programma op de Concertzender, wat je bijpraat over jazz met op de scheidslijn met singer-songwriter, hip-hop, electro, ambient en ander moois. En dit ander moois, dat komt van Nederlandse bodem, hoewel Frans van Schossi een Duitse pianist is, heeft hij een heel bijzonder album gemaakt, When the World Comes Home. En daar hebben we vorige week ook al een track van gedraaid, maar dit is een heel bijzondere plaat die ik iedereen kan aanraden. Frans van Schossi is een pianist en die heeft een plaat gemaakt met onder andere Jeffrey Bruinsma, Jurk Brinkman op cello, en die speelt eigenlijk een soort van basfunctie en die doet er allerlei loops en elektronische effecten mee. En Jonga Soon op de drums, en er zit nog een klarinetist bij, en dat is een heel bijzonder quintet. Frans van Schossi, ga dat checken.
1: Zeker. We gaan door met een track van Praveen. En dat is een soort elektronica producer weer. Die een soort mengelmoes maakt van singer-songwriter met ambient en elektronica. Zijn hele naam is Praveen Sharma, maar het zijn allemaal aliassen. Ik kom er niet helemaal achter wat zijn eigen echte naam is. Er staat namelijk op het album dat het een samenwerking is met Benoit Priolard. Maar als je goed op internet zoekt, is dat eigenlijk ook hemzelf weer. Dus in een, zeg maar, alter ego. We gaan naar twee tracks luisteren van dit album 12 Lights. Waaronder de titeltrack 12 Lights en At A Loss.

Dit was Sonny Phillips met Check It Out. The Other Blues en gastrollen van Sonny Phillips op Streaker Lean van Rusty Bryant, Sunshine Alley van Boogaloo Joe Jones en The Butler Did It van Billy Butler. Als er iemand is met wie Phillips een voorspoedige muzikale relatie aanging, dan was het wel met tenorsaxofonist Houston Person. De ene is inmiddels 85, de ander 87. In de jaren 70 speelde Phillips op 8 platen van Houston Person. We draaien eerst Jamila, een compositie van Phillips dat een grote hit was voor Houston Person. Op gitaar Billy Butler, bas Bob Bushnell, drums Frankie Jones en conga's Buddy Caldwell. Daarna The Pulpit, ook van Sonny Phillips. Het staat op The Truth uit 1970 en u hoort exact dezelfde band als hiervoor. We eindigen deze uitzending met Jalal van Sonny Phillips, uitgegeven door Muse in 1977. Jimmy Ponder op gitaar en Frankie Jones op drums.

Dat was Sunny Phillips, de gast bij Houston Person met Jamila en The Pulpit. En als laatste Sunny Phillips met Jalal. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classics, soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

Dat was Houston Person met Jamila, Chocomotive, Underground Soul, Blue Odyssey, The Pulpit, Drown in My Own Tears en Houston Express. De grote, stevige sound van Houston Person vindt zijn oorsprong in Ben Webster en Illinois Jacquet. Person was ook gecharmeerd van Stan Getz. Person is een ras-entertainer die zijn toon kruidt met blues-vocaal-achtige buigingen. Zelf beschreef hij zijn motivatie in een gesprek met Lou Shaw als volgt. To me, it's important that it is relaxing. Something at the end of a frustrating day that makes you feel good. All I want to do is give people good, solid melodies with some improvisation and plenty of blues feel. You always want that dance feeling there, that happy, happy feeling. Vanaf de jaren 70 tot 2001 werkte Person vaak en succesvol samen met zangeres Etta Jones. Zij was niet Persons echtgenote, zoals wel eens per abuis wordt aangenomen. Tot op heden maakt de onverzettelijke saxofonist regelmatig albums op Muse en High Note. Ook was hij het jaar voordat COVID uitbrak artist in residence op Amersfoort Jazz. Hedendaagse klasbakken weten Person goed te vinden. Ter illustratie daarvan sluiten we de uitzending af met E.C. Walker. Opgenomen in 2019 en het verscheen vorig jaar op de plaat Live in Paris. Op gitaar Peter Bernstein, orgel Ben Patterson en drums Willie Jones III.

0: Dat was Houston Person met E.C. Walker. En dit was ook Groove and Grease, een programma over
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio. De decembermaanden zijn begonnen, de feestmaanden, de koude maanden. Maar wij hebben mooie muziek voor jou. Jazz op de scheidslijn met hip-hop, singer-songwriter, electro, ambient, funk, dance, noem het maar op. Als het maar jazz, not jazz is. Vandaag wederom natuurlijk onze vaste presentator Ruben van Roon, alias DJ Kikken. Maar je hebt iemand meegenomen.
1: Zeker, ik heb Hamertje Tik meegenomen. Dat is zijn artiestennaam, maar zijn echte naam is Joris Firetuck. Ik hoop dat ik dat mag zeggen, dat ik dat mag onthullen.
2: Ja, zeker, zeker.
1: En die is vandaag bij ons om wat van zijn eigen tracks te laten horen. En ook tracks waar hij door geïnspireerd wordt, zeg maar.
0: Later gaan we dat meer doen. We gaan eerst een track draaien, misschien van een concurrent producer van jou, James Hu. Ken je hem?
2: Ja, ik heb hem laatst gezien in de Noordse Jazz Club.
0: De nieuwe Noordse Jazz Club in Amsterdam.
2: De nieuwe Noordse Jazz Club.
0: Waar jij ook speelde.
2: Waar ik ook speelde. Ik speelde daar een maand ervoor speelde ik op Amsterdam Dance Event.
0: Nou, daar gaan we.
2: Waar zelfs Framtunes de dag ervoor nog speelde.
0: Hey,
2: met DJ Wipeout.
0: Daar gaan we later meer over hebben. Voordat we dat gaan doen, eerst even James Hume. Mitchell van Dinter, Eindhovense producer die de laatste tijd erg hard gaat. Heeft een nieuwe plaat gemaakt. Had eerst een plaat gemaakt op Kindred Spirits, maar een nieuw label gevonden voor zijn nieuwe EP. Die heet Favela. Hij heeft iets met Brazil en dat ga je horen.

0: James Zhu hoorde je van zijn nieuwe EP Favela Piata Rhythm, als ik het goed uitspreek. Heb je trek, hè? Of niet, Heri?
1: Zeker, een beetje freaky track die alle kanten op gaat, maar wel te gek.
0: Elektronische free jazz is dit, of zoiets. Ik weet dat hij...
1: Nou, is mooi omschreven.
0: Ik heb met hem gewerkt in de studio en ik weet dat hij heel veel knutselt en knipt en plakt en aan elkaar doet en zelf instrumentjes inspeelde en zo. Dus dat, ik vind het heel inspirerend. Hij schopt de bal in ieder geval flink naar voren toe.
1: Zeker. We gaan door met een Duits gezelschap. Het komt zelfs uit Berlijn, waar toch, wat toch wel een beetje de hoofdstad is van hipness in Europa, zo langzamerhand. Laatst lieten wat mensen mij muziek horen van het gezelschap Brandbrauer Freak, heet het. En wat zo bijzonder is aan dit trio, is dat ze eigenlijk elektronische muziek maken. Het klinkt elektronisch, maar het is allemaal geproduceerd door akoestische samples en instrumenten. We gaan luisteren naar de track Pretend.

0: Dat was Sunny State met If I Gave You, Sneaking Up to You, Big Bad Henry en Going Down Slow. U heeft geluisterd naar Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom, Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebo Durk.

0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,

Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz Not Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel liefst 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar jazznotjazzradio@concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag Sunny and Danny. De tweede aflevering van een driedelig portret over alt- en tenorsaxofonist Sunny Stitt. Vandaag de langdurige samenwerking van Stitt met organist Don Patterson. We beginnen met Tune Up.

Je hoorde Sonny Stitt met Tune Up, een compositie van Eddie Cleanhead Vinson. Meestal per abuis, toegeschreven aan Miles Davis. Op tenorsax Sonny Stitt, Hammondorgel, Don Patterson, gitaar Grant Green, drums Billy James. Sonny Stitt was een van de meest productieve saxofonisten van zijn generatie. Hij maakte niet alleen ontzaglijk veel platen, maar toerde ook continu. Veelal reisde de zogenaamde Lone Wolf alleen en trad dan op met lokale helden. Soms speelden die muzikanten in de toentertijd populaire orgelcombo's. Zo leerde Stitt bijvoorbeeld organist Eddie Buster kennen in Chicago. Ook speelde hij met Brother Jack McDuff. Een bijzonder goede klik had Stitt met de organist Don Patterson. Het is onduidelijk hoe de twee elkaar hebben ontmoet. Waarschijnlijk kwam Stitt de organist tegen in diens geboortestad Columbus, Ohio, of in Organtown, Philadelphia. Het zou ook kunnen dat Stitt Patterson's debuutplaat op Argo gehoord had in 1962. In ieder geval begonnen de twee in dat jaar een samenwerking die zou duren tot het einde van dat decennium. Patterson vormde een strak duo met drummer Billy James, die in deze aflevering op alle platen met Stitt aanwezig is. Beiden waren smaakvolle en pittige bluesspelers en begeleiders en konden ook goed overweg met bebop. Perfecte begeleiding dus voor de vermaarde Stitt. Meestal was Paul Whedon uit Indianapolis de gitarist van dienst. In het komende blok eerst, jawel, de Italiaanse smartklap O Sole Mio. Stitt's licht swingende versie staat op de Argo LP Feelings uit 1962. Daarna Put Your Little Foot Right In, uitgegeven op de jazzland plaat Low Flame uit 62. Vervolgens schakelen we een tandje lager met de langzame blues My Blue Baby van het album Shangri-La uit 1964. Als laatste in dit blok Soul People van de gelijknamige plaat op Prestige uit 65. Hier hoor je ook Booker Irwin op tenorsax.

Wat een mooi nummer. Field Music. En een prachtige plaat gemaakt. Plump. En dat brengt ons tevens aan het einde van dit programma. Je hoorde een mixtape Jazz No Jazz. Begonnen met Art Fark Saxophone Quartet. Gevolgd door Neil Cowley Trio. Leanne La Havas. Dr. John. Het nieuwe album Locked Down. De sensatie Bernhoofd. En het als laatste hoorde je Field Music op de achtergrond nog steeds draaien. Jazz No Jazz Radio kan je ook oude uitzendingen terugbeluisteren. Of deze uitzending op jazznojazzradio.nl of bij de concertzender.nl. Waar je nog meer interessante en nuttige informatie kan vinden. Dit uur werd samengesteld onder andere met jazztijdschrift Jazzism. Die hebben net een juli editie uitgebracht met de North Sea Jazzgids Who is Who. 250 pagina's met heel veel informatie over wat er allemaal gaat gebeuren op dat mooie festival. En wat ook leuk is, wat daarin staat, is het programma van een festival wat aanstaande vrijdag plaatsvindt. Dat is namelijk de Jazzdag en dat is geheel gratis. In Rotterdam zijn 24 jazz acts op 7 podia te zien die allemaal een korte presentatie van een half uur geven. Het zijn de band van dit moment die gaan laten zien wat het komende seizoen allemaal te horen is. Ik kan ze moeilijk allemaal opnoemen, maar ik noem er een paar. Dat is onder andere Die Felix New Quintet. Dat is een nieuwe broken beat producer die upcoming is, onder andere in L.A. Nieuw Rotterdam Jazz Orchestra staat altijd voor spektakel. En heel mooi wordt waarschijnlijk ook Hermine Durlo, mondharmonicaniste, die samen gaat spelen met Tony Overwater, Joshua Sampson en speciale gast Jesse van Ruller. Ik zie staan singer-songwriter Céline Cairo, nieuwe bandje Brut, de Nazaten. Nou ja, nog veel meer moois wat je daar allemaal kan zien. Het is gratis en het is in Rotterdam bij Lantaarn Venster Kantine Walhalla. En Hotel New York op 22 juli. Volgende week zijn we weer met een nieuw uur. En ik hoop dat je dan weer luistert. Tot dan. Hoi.

Welkom bij de Concertzender. Dit is het programma Groove and Grease. Het programma over soul jazz. Het is samengesteld door François van der Linden. Vandaag Very Vary, de laatste aflevering van een driedelig portret over alt- en tenorsaxofonist Sonny Stitt. We horen hem exclusief spelen op de elektronisch versterkte Veritone en Gibson saxofoon. Strike up the band!

U hoorde Sonny Stitt met Strike Up the Band, verschenen op Soul Electricity in 1968. Op Hammond-orgel Don Patterson, gitaar Billy Butler en drums Billy James. Saxofoonfabrikant Selmer introduceerde op 10 juli 1966 in Chicago het Varitone-apparaat. Dat is een controlepaneeltje dat op de horen van de saxofoon paste en verbonden was met een versterker. Op die manier kon de bespeler experimenteren met volume, toon en galm. Ook was er de mogelijkheid om een octaaf lager een noot toe te voegen of de hoogste noot weg te laten. Een enthousiaste Stitt stond 2 dagen later al in de studio met de Varitone. Zijn plaat What's New was de eerste opname met deze geluidsapparatuur. In Downbeat Magazine van oktober 66 zei Stitt hierover, ik citeer, "Het is een openbaring. Met de Varitone kun je spelenderwijs je weg vinden terwijl je persoonlijke sound intact blijft. Het geeft je wat meer mogelijkheden. De sax klinkt heel mooi. Ik ben er dol op. Het is het beste dat me tot nu toe is overkomen." Ook zegt Stitt, spelen met grote groepen, orgels, elektrische gitaren en luide drummers kan frustrerend zijn. Met deze nieuwe saxofoon kun je jezelf beter horen. Je kunt er als het ware in een stadion meespelen. Einde citaat. Na Stitt waagden ook Lou Donaldson en Eddie Harris zich aan de elektrische sax. Stitt's stijl is min of meer hetzelfde gebleven. Alhoewel zijn elektrische periode niet essentieel is, wordt Stitt niettemin bijgestaan door topmuzikanten. In het blokje muziek wat u nu gaat horen, gaan we verder met Fever van Little Willie John, bekend geworden door Peggy Lee. Het staat op Stitt's plaat What's New. Daarna Lullaby of Birdland en Swinging Shepherd Blues van het album I Keep Coming Back uit 1966. U hoort onder andere Illinois Jacquet op tenorsax, J.J. Johnson trombone, Mike Manieri vibrafoon en Wild Bill Davis op orgel. En het laatste muziekje is Satin Doll en Bye Bye Blackbird, die tracks verscheen in 1967 op Parallelistit. Op altfluit Jerome Richardson, baritonsax George Burke, orgel Don Patterson, bas Georges Duvivier en drums Walter Jones. Deze 3 albums verschenen op het label Roulette.

Sepasa hoorde je, een Nederlands-Marokkaanse band Kasba. Fantastische band, hebben een nieuwe album gemaakt. En dat heet Sotva. En misschien ken je dat, ze hebben in Marokko een grote nummer 1 hit gehad. En hadden ook een aantal tracks die soundtrack waren voor de film De Pizza Mafia. Hele energieke band die het heel goed doet in Noord-Afrika dus. En vermengt dat met West-Europese muziek. En zo klinkt dat Sotva. We gaan nog een track draaien van het album. En dat heet 20 ans.

Wat een prachtige stem heeft deze zangeres toch, Boeika. Je hebt misschien gehoord dat het jazzfestival in Den Haag de stekker eruit heeft moeten trekken nog überhaupt voordat het kon beginnen. Naar verluid omdat er te weinig kaarten al in de voorverkoop waren verkocht. En wat is het jammer dat de jazzfestivals in Den Haag na het vertrek van Noorse Jazzfestival eigenlijk niet meer willen lukken. Wat wel al heel hard bezig is, dat is natuurlijk het Noorse Jazzfestival. Zowel in de promotie als in de voorverkoop zijn ze al heel druk bezig. En de dame die je zojuist hoorde zingen, Boeika, die komt daar ook. Ik heb mensen gesproken die haar live hebben gezien en die optredens schijnen fantastisch te zijn. Dus ik kijk daar naar uit. Ze heeft een nieuw album gemaakt en dat heet NPL. Je hoorde net een stuk, het heette Bolber. En we gaan nog twee stukken draaien van het album en dat heet Nostalgias en Oro Santo.

hoorde twee tracks van de Braziliaanse muzikant, producer, gitarist Lenin. Hij heeft een album gemaakt dat onlangs is verschenen. Dat heet, als ik het goed uitspreek, Chao. C-H-A-O. Dat is een hele interessante muzikant. Ik kende hem zelf nog niet, maar hij heeft waanzinnige muziek gemaakt. Het is een beetje een mengeling van Braziliaanse ritmes, samba, met elektronica. Hij heeft met de Groten der Aarde geschreven, met Milton Nascimento. Hij heeft Grammys gewonnen, hij heeft met Living Color gespeeld. En hij maakt zelf een soort van, ja, toch wel een beetje eigenaardige cultsprookjes, waarvan je nu twee tracks hoorde. Ga dat album checken, Gauw van Lenin.

Je hoorde de Engelse jazzrockformatie Get the Blessing. Die hebben een nieuw album gemaakt dat heet OCDC. En je hoorde de track Torque. We draaien in het programma niet zoveel jazzrock. Maar het is leuk om te vermelden dat deze groep die uit Engeland komt. En dat zijn niet zoveel jazzrockgroepen. Anno nu. Die hebben een ritmesectie. En dat is dus de bassist Jim Barr en drummer Clive Deamer. Die voorheen de ritmesectie waren van de trip-hop formatie Portishead. En die delen hun liefde voor Ornette Coleman met saxofonist Jake McMurtry en trompetist Pete Judge. We gaan zo nog een klein stukje draaien uit datzelfde album, van datzelfde album, de track Americano Meccano. Vooralsnog wilde ik je nog graag mededelen dat dit programma is samengesteld samen met Jazzism. Die hebben weer een heel mooi issue uitgebracht waarin veel informatie staat over North Sea Jazz. Er staat ook alle lijstjes in van de Jazz Not Jazz. Die wordt samengesteld door recensisten, programmeurs, muzikanten die obscure Jazz Not Jazz voor je uitzoeken ter inspiratie om te luisteren. Mocht je oude uitzendingen willen beluisteren, dan kan je naar jazznotjazzradio.nl gaan, waar onder andere ook de jazzagenda staat of een link naar de concertzender waar nog veel meer moois te halen valt. Volgende week dinsdag om 11 uur zijn we er weer. Mocht je vragen of verzoeken hebben, dan kan je die mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Groove and Grease over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag een aflevering over gitarist Bill Jennings. Bill Jennings werd geboren in Indianapolis in 1919. In de hoofdstad van Indiana stond ook de wieg van zijn beroemde collega Wes Montgomery. Langs Indiana Avenue barsten het in de jaren 40 van de zwarte clubs en cafés in het zogenaamde Chitlin circuit. Een circuit van zwarte artiesten bloeide enorm op. De Verenigde Staten waren strak gesegregeerd en het zwarte entertainment ontwikkelde zich onafhankelijk van de mainstream. Met zijn mengeling van gospel, rhythm and blues en swing is het Chitlin circuit de bron van rock'n'roll en rockmuziek. Bill Jennings is een volbloed Chitlin-artiest. Hij speelde zowel rhythm and blues, jump blues en jazz en is een van de architecten van de soul jazz. Hij speelde in de band van de koning van het circuit, Louis Jordan, en op Little Willie John's hit Fever. Je weet wel dat toffe deuntje dat bekend werd in de gladgestreken blanke versie van Peggy Lee. Ook werkte Jennings samen met Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, de tenorsaxofonist Willis Jackson en de organisten Wild Bill Davis en Bill Druggett en brother Jack McDuff. De linkshandige gitarist met de stevige sound, hoekige maar raakgeplaatste frazen en lekker smerige gebogen noten beïnvloedde bluesgigant B.B. King. We beginnen met Piccadilly Circus, gevolgd door Stuffy van Coleman Hawkins van de plaat Billy in the Lion's Den, opgenomen voor King Records in 1956. Op baritonsaxofoon hoor je bebopper Leo Parker. Daarna Mr. Wonderful van brother Jack McDuff's debuutplaat Brother Jack uit 1960. Op bas Wendell Marshall, drums Elvin Johnson en als laatste in het eerste blok Wild Bill Davis met Roundabout Midnight van Thelonious Monk. Deze samenwerking van Davis en Jennings staat op Flying High op het Everest label uit 1959.

Je hoorde Bill Jennings en Leo Parker met Piccadilly Circus en Stuffy. Bill Jennings en Brother Jack McDuff met Mr. Wonderful. Bill Jennings en Wild Bill Davis met Roundabout Midnight. De solo-carrière van Bill Jennings kwam relatief laat op gang en was ook alweer snel voorbij. Eerst was er in 1956 Mode Indigo, een curieuze duoplaat met broer Al Jennings op vibrafoon. Daarna Billy in the Lion's Den. En tenslotte maakte Jennings twee platen op Prestige in 1959 en 1960, Enough Said en Glide On. Dat is een bescheiden opbrengst, maar deze laatste twee opnames geven wel een duidelijk beeld van zijn opvallende stijl. Je hoort eerst de met blues doordrenkte Tough Gain en Enough Said. Vervolgens de merkwaardige ballad Dark Eyes. Daarna Fiddling, een uptempo stuk dat tussen swing en bop laveert en geschreven is door Jennings en zijn broer Al. Broer Al speelt ook mee op vibrafoon. Ten slotte Azure Tea van Wild Bill Davis en verder bestaat de line-up van beide platen uit organist Brother Jack McDuff, bassist Wendell Marsher, drummer Alvin Johnson.

Dit was Bill Jennings met Tough Game, Enough Said, Dark Eyes, Fiddling en Azure Tea. Jennings onthield de langste samenwerking in zijn loopbaan met tenorsaxofonist Willis Jackson, ook zo'n typische chitlin muzikant. Tussen 1959 en 1970 speelde Jennings mee op 9 platen van Jackson op Prestige. Eerst 633 Knock. Dit nummer van Jennings staat op Jacksons debuutplaat uit 1959, Please, Mr. Jackson. Op orgel Brother Jack McDuff, bas Tommy Potter en drums Alvin Johnson. Daarna Back and Forth van Thunderbird uit 1962. Op deze compositie van Jennings en Jackson hoor je, de titel zegt het al, korte vraag- en antwoordinteracties tussen gitaar en sax. Op orgel Freddie Roach, bas Wendell Marsher, drums Frank Shee en congas Ray Barretto. Als laatste in deze uitzending Starback van het gelijknamige album uit 1968. Aan het orgel Trudy Pitts, elektronische bas Jimmy Lewis, drums Bobby Lewis en congas Victor Allende. Bill Jennings overleed in 1978 in zijn geboorteplaats Indianapolis.

0: waren Bill Jennings en Willis Jackson met 633 Knock, Back and Forth en Starback. Dit was bij de concertzender ons programma Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Concertzender.nl.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Dat was George Braith met Mary Had a Little Lamb, Marianne en Bip Bop Bing Bash en Billy Told. Nu eerst Nut City en de ballad Ethelyn's Love van Extension uit 1964. Daarna Braith's tropische Cantaloupe Woman van Laughing Soul met gelaagde percussie en interessant spel en sounds van organist John Patton. Op gitaar weer Grant Green en drummer Ben Dixon. Alle collega's op de platen van Braith waren inmiddels veel gevraagde en ervaren soul jazz artiesten. Afgezien van Braith's compositorische kwaliteiten is om die reden de kwaliteit van Braith's werk in de jaren 60 dan ook van hoog niveau. Laughing Soul is de meest uitbundige en dansbare plaat van Braith en tegenhanger van haar opvolger op Prestige, getiteld Musard. De meningen over Braith's progressieve jazzalbum zijn verdeeld. We eindigen de uitzending met Reuben. In 2006 en 2007 nam Braith tijdens de enige andere actieve periode van zijn loopbaan 5 platen op voor Excellence. Reuben staat op Bip Bop Bam. Braith maakt hier gebruik van zijn beruchte Braithophone.

Dit was George Braith met Nut City, Ethelyn's Love, Cantaloupe Woman en Reuben. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul en jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het jazzprogramma van de Concertzender in samenwerking met Jazz Is In Word gemaakt. En wat je op de hoogte houdt van jazz op de scheidslijn met hip-hop, ambient, singer-songwriter, electro.
1: Nou was er vorige maand heel tragisch nieuws te lezen op internetland, zeg maar. Ik zag het ook plotsklaps staan op Facebook dat Alston Peralta opeens overleden was. En dat is een hele jonge opkomend talent op piano. Hij was 22 jaar. De reden waarom hij overleden is nog steeds niet naar buiten gekomen. We hebben hem al een aantal keren gedraaid, want hij heeft heel veel gastoptredens gedaan. Onder andere bij Teeps en bij Flying Lotus. Hij komt ook uit Los Angeles. Het bijzondere aan deze pianist was dat hij zowel te gek jazz piano gewoon akoestische plaat opnam en dat hij helemaal in die elektronische scene ook zat. Dus het was echt een jongen die garant stond voor de nieuwe generatie, die gewoon crossover maakte, dat het eigenlijk allemaal niet zoveel uitmaakt. En om een soort eerbetoon aan deze fantastische muzikant te geven, wil ik toch een aantal tracks van hem, of wij willen dat graag doen, draaien bij Jazz Not Jazz Radio. En de eerste track heet Capricornus. En dat is een beetje een gekke titel van zijn plaat Endless Planets. En het is de akoestische versie van zijn band, de Jazz Quartet. En deze track is van Austin Peralta.

0: Ja, dit waren twee tracks van Austin Peralta. Een hele bijzondere muzikant uit de LA scene. Hij is ook te horen op de laatste Flying Lotus CD, Until the Quiet Comes. Maar waar hij ook heel bekend door is geworden, ik wil nog één track opdragen aan hem, is de plaat van Thundercat, die natuurlijk ook insloeg als een bom bij ons en bij velen. De basgitarist uit
1: The Golden Age of Apocalypse.
0: The Golden Age of Apocalypse. En daar op de track Is It Love, heet het. Is It Love is hij ook te horen met zijn sublieme keyboardspel, Austin Peralta.

0: Dat waren Bobby Timmons met That There, Eddie Higgins met Solero, Morris Nanton met Soulfingers en John Wright met Amen Corner. We gaan verder met de uit Jamaica afkomstige sterpianist Monty Alexander. Hij begon zijn loopbaan met een stevige soul jazz. U hoort hier John Brown's Body, live opgenomen in Los Angeles. Het verscheen op zijn debuutplaat, Alexander the Great, in 1964. Op bas, Victor Gaskin, drums, Paul Humphrey. Ook live horen we daarna eerst de obscure Dick Morgan en For Pete's Sake. Het staat op de plaat At the Showboat uit 1960. Op bas, Keeter Betts, drums, Bertel Knox. Na deze roerige uptempo blues jazz gaan we verder met de slow blues van Uptown Sop, vertolkt door Gene Harris. Harris was al sinds de jaren 60 een van de betere door blues geïnspireerde pianisten. Hij wordt hier in 1986 bijgestaan door tenorsaxofonist Stanley Turrentine, bassist Ray Brown en drummer Mickey Roker. Uptown Sop staat op de plaat Gene Harris Trio Plus One. We sluiten af met een andere bluesveelvraat, Ray Bryant. U hoort Brother This and Brother That van de plaat Lonesome Traveler uit 1966. Op trompet Snooky Young en Clark Terry. Op bas Jimmy Rouser. Op drums Freddie Waits.
1: Now really, let's do it up all the way from Jamaica to come and really swing you out. Let's have a great big hand for Monty Alexander. Monty Alexander.

Dat waren Monty Alexander met John's Brown Body, Dick Morgan met For Pete's Sake, Gene Harris met Uptown Sop en Ray Bryant met Brother This and Brother That. En dit was Groove in Greece, een programma over classic soul jazz, samengesteld door Frans.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.
2: Jazz, not jazz, not jazz.

Dat was Johnny Little met Take the A-Train, But Not For Me, That's All, 322 Wow en Trick Hips. In de jaren 60 scoorde Johnny Little een aantal hitjes. We beginnen met Moonchild van het gelijknamige album uit 1962. Little voegt aan zijn band de bassist Steve Cooper en conga-speler Ray Barretto toe. Daarna Got That Feeling uit 1963 met Mill Hinton op bas. En vervolgens zijn grootste hit, The Village Caller uit 1963 met Bob Grancho op bas, Willie Rodriguez percussie, opgevolgd door The Loop en Possum Grace van de plaat The Loop. En dat is uit 1965. We eindigen dan de uitzending met twee nummers van New and Groovy uit 1966. Eerst het deels op modaliteit gestoelde Salem, acroniem van Miles Davis, een grote held van Little. En dan tenslotte het gospelgetinte The Pulpit. Op beide tunes hoor je de voormalige bandleden van Davis, Wynton Kelly, piano, Jimmy Cobb, drums.

Dat was Johnny Little met Moonchild, Got That Feeling, The Village Caller, The Loop, Possum Grease, Salem en The Pulpit. Dit was Groove and Grease bij de Concertzender, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz, het programma van de Concertzender dat je meeneemt een uur vol nieuwe muziek van jazz op de scheidslijn met soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz Not Jazz in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. We begonnen met een gouden oude, geselecteerd door mijn mede-collega-presentator Ruben van Roon. Wat was dat, Ruub?
1: Ja, dat klopt. Dit was een track van de plaat Narc van Bernard Wright uit 1981. Ik vind dat een te gek album. Er is onwijs veel van gesampled door Tupac, onder andere. En hij is zelf een zeer goede jazzpianist geworden daarna. Hij heeft bij Wayne Shorter gespeeld in 88 in Paradiso, weet ik nog. Legendarisch concert. Wow. Hij heeft eventjes bij Miles gezeten. Hij is daarna bij Marcus Miller terechtgekomen. Toen werd het allemaal wat minder. Toen ging het wat meer fusion kant op. Maar een te gekke toetsenist.
0: Ah, leuk, te gek. Ik heb ook een linkje naar een jazzmuzikant toe, namelijk Kareem Riggins. Dat is een jazzdrummer. En die heeft een plaat gemaakt op het roemruchte Stone Throw label. Dat is dat label waar onder andere Madlib, en dat is zijn maatje, zit. Of mijn favoriete artiest op Stone Throw is Georgia Ann Muldrow. Dat is een jazzdrummer die heeft heel veel gedaan in het jazzcircuit met Milgram Miller, Roy Hargrove. Ray Brown heeft heel lang bij gezeten, maar ook heel veel hip-hop gemaakt. En die heeft een heel hip album gemaakt, dat heet Alone Together. En daar wilde ik een paar tracks van draaien. Het zijn allemaal hele korte tracks. Ik geloof dat er wel 30 of 40 op staan. Die variëren van 1 minuut of nog korter tot 2 minuten. Dus ik wilde daar een kleine selectie uit draaien. Kareem Riggins, en dat heet Alone Together. En we beginnen met Back in Brazil.

0: Riggins was dat. Zijn nieuwe album als Stone Throw heet Alone Together. En er staan allemaal korte tracks op. Je hoorde er vier achter elkaar. Vijf. Back in Brazil, Bringing the Beat Back. Tom Tom's OA en Double Trouble. Ruben, jij als drummer, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het helemaal te gek. Het is zeer apart dat het van die korte tracks zijn. Je zei dat er 40 of zo opstaan op een
0: album. Ja, 30 of zoiets. Ja, een heleboel. Je kan ze allemaal op Spotify vinden.
1: Ja, het is wel weer iets nieuws, denk ik. Het is ook wel eens leuk om dat gewoon als een album te zien.
0: Ja, hij doet een beetje wat Madlib ook doet. Zijn collega maakt gewoon één sample mood. En dat is dan de vibe, zeg maar. En dan... Dat duurt dan een minuut of anderhalve minuut en that's it.
1: En drumtechnisch gesproken is het ook wel behoorlijk hip wat er allemaal gebeurt.
0: Het stuitert, hè?
1: Om het op zijn zachtst uit te drukken.
0: Ja,
1: helemaal te gek.
0: Ja, maar check hem ook uit hoe hij jazz drumt, want hij is echt een vrede drummer.
1: Ja, ik ken hem ergens wel van. Maar niet meteen zo voorradig, zeg maar. We gaan door met Dimlight. Dat is weer een Zwitserse producer. Die hebben we ook al vaker gedraaid. Die heeft een remix gemaakt voor het nieuwe album van Mergs. Dat is een Bristol zanger die een nieuw EP net heeft uitgebracht. En daarvan heeft hij één track geremixed. En die track die heet The Hunting Owl.

Dat was Johnny Little met L.A. Soul, Street Scene, A Man and a Woman, Rose and Forest, Quink, Gunky, Torhit en Sand in the Clouds. Het laatste blokje muziek. Eerst Sister Silver van Fast Hands uit 1980. En Fast Hands was trouwens de bijnaam van Little. Op de tenorsaxofoon Houston Person, keyboards Mickey Tucker, Mervyn Bronson bass en Idris Muhammad drums. Ten slotte, So What van Miles Davis. Het is uitgegeven op Good Vibes in 1981. Little was een groot bewonderaar van Davis, wat al eerder tot uiting was gekomen in zijn compositie Selim, een anagram van Miles. Hier ook Houston Person op tenorsax, Neil Craig op piano, David Braham op synthesizer, Melvin Sparks gitaar, Jimmy Lewis bass en Idris Muhammad op drums. Johnny Little overleed in 1995 in zijn geboortestad Springfield in Ohio.

Dit was Johnny Little met Sister Silver en So What. U heeft geluisterd naar Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie?

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag in een funky groove, de soul jazz opnames van rhythm and blues legende King Curtis. We beginnen met Da Do Da.

Je hoorde King Curtis met Da Doo Da. De tune van Curtis is verschenen op de plaat The New Scene of King Curtis op Prestige New Jazz in 1960. Op trompet Nat Adderley, die om juridische redenen geboekstaafd werd als Little Brother. Piano Wynton Kelly, bas Paul Chambers, drums Oliver Jackson. De in Fort Worth, Texas geboren tenorsaxofonist begon in de band van Lionel Hampton. Nog snel maakte hij furoren in de rhythm and blues met hits als Soul Serenade, Memphis Soul Stew en Ode to Billy Joe. Ook werkte hij vaak als studiomuzikant en speelde hij mee op hits als Jaggedy Jag en Charlie Brown van The Coasters. In New York maakte hij deel uit van het befaamde studiokringetje rond Bernard Purdy, Jerry Germott en Cornel Dupree. King Curtis is te horen op Respect van Aretha Franklin en speelde ook mee op Franklin's Live at the Fillmore West. Curtis was beïnvloed door Lester Young, Eleanor Jacquet en Gene Emmons, maar was zelden als jazzmuzikant te horen. Hij was niettemin een prima saxofonist met een directe, ongecompliceerde en met blues doordrenkte stijl. Het Prestige New Jazz label koppelde Curtis begin jaren 60 aan moderne jazzcollega's. Je hoorde al een nummer van The New Scene. Van die plaat draaien we in dit blok ook In a Funky Groove en Willow Weep For Me. Hetzelfde jaar gaf Prestige Soul Meeting uit. Je hoort de titeltrack en vervolgens Lazy Soul bij de composities van Curtis. Hierop dezelfde line-up als op The New Scene. En tenslotte Cole Porter's What Is The Thing Called Love. Bas, Sam Jones, drums, Belton Evans.

We gaan luisteren naar één track. We draaien elke maand eigenlijk één track van die cd, totdat die uiteindelijk uitkomt als een soort van teaser. En we gaan nu luisteren naar The Haunted Walk, Rob van der Wouw van het album Neon.

0: Ja, dit is Rob van der Wouw. De track heet The Haunted Walk. En zijn album komt 28 maart uit.
1: Norsey Jazz Café.
0: En het heet, Amsterdam. Het album heet Neon.
1: We blijven even in Nederland, want Bas van Lier, dat is die organist die nu op tour is met Jules Dilder. De Dilde Liers heet dat. Die hebben een heel leuk programma in bioscopen en dan spelen ze dan eigenlijk soul jazz. Maar hij heeft ook een hele leuke vriendin en ook zeer getalenteerd onder de naam Eline Gemers. En zijn band heet dan Super Swamp. Die hebben net een plaat gemaakt. En ik heb hier de primeur die wij kunnen draaien. Dat is een track van Eline Gemers met Super Swamp, alias Bas van Lier, Erik Koger. En dat heet Tried and Tempted.